0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Ja, goedemorgen. Ja, voor ons komt die haan eigenlijk altijd te laat, want dan zitten wij al in de studio.
3: Ja, normaal gesproken zeggen ze inderdaad, als de haan kraait, dan gaat de zon op en dan moet je wakker worden. Zo'n soort wekker van vroeger eigenlijk, hè?
2: Ja, het is natuurlijk al lang licht buiten. Maar goed, ja. Wij hebben onze eigen wekker. Ik heb dan gewoon wat heb ik voor geluidje? Wat heb je eigenlijk voor wekkergeluidje, Mayoni?
3: Gewoon een piep, piep, piep, piep, piep, piep.
2: Oh, gewoon een piep, piep en piep, piep. Ja, dat kan natuurlijk ook.
3: Ik had vroeger wel eens... het is nou gewoon weer een ouderwetse wekker. Maar ik had vroeger wel eens zo'n wekkertelefoon, zeg maar. Hè? Dus dat je muziek aan hebt staan. Maar ja, weet ik niet. Vind ik toch niet fijn.
2: Nee, en helemaal vroeger, toen ik klein was, wou ik zeggen. Nee, toen ik bijvoorbeeld de krantenwijk moest lopen, dan moest je heel vroeg op en dan mocht je niet verslapen.
3: Nee.
2: Dan had ik zo'n ouderwetse rinkelwekker, weet je, gewoon met twee van die bellen erop. Ja, altijd. Oh, maar dan sta je wel naast je bed meteen.
3: Ja, maar dan schrik je toch heel erg. Ik bedoel, ik zou het niet fijn vinden om wakker te worden met een schrik-effect.
2: Nee. Nee, ja, en dat verschilt. Hè. Sommige mensen vinden het heerlijk om lekker te snoezen. Dus dat betekent de wekker gaat en dan even nog lekker omdraaien.
3: En ja, even piep, uitdrukken gaat weer, en dan weer.
2: Dan ben je een uur verder. Daar word je niet fitter van trouwens.
3: Nee.
2: En je hebt ook van die mensen, daar ben ik heel jaloers op. Die staan meteen naast hun bed. Ja, dat kan ik niet.
3: Ja, dat is volgens mij ook een kwestie van oefenen.
2: Ja, dat is ook zo. Ik zit er een beetje tussenin.
3: Ja, nou goed, dat kan. Wie weet, Arnoud, dat je het ooit nog voor elkaar krijgt. Maar ja, nu hoeft het niet, want nou ben je al wakker.
2: Ja, precies. Nou, de ochtendshow, het is maandagochtend 17 augustus 2026. En ja, Mayoni heeft het al de hele week over school gehad. Maar nu gaat het ook echt gebeuren, hè?
3: Ja, vandaag gaan de eerste naar school, namelijk in het noorden van Nederland. Dus daar zullen vandaag ook wel vroeg veel wekkers gaan. Sterker nog, als je nu al wakker bent en je bent team school, laat het dan even weten. Hè? Want misschien heb je er hartstikke veel zin in. Dat kan natuurlijk zomaar.
2: Ja, vinden we leuk. Want dan moet je ook weer vroeger opstaan. En daarvoor zijn wij er met de ochtendshow. Nou, laten we snel beginnen. Want we hebben straks natuurlijk Sprookjesboom, de platenkast, de ontbijttip en het ticketalarm. Oh, dat is ook leuk deze week. Dit is Opstaan met Arnoud, met Mayoni.
3: En vandaag als allereerste met Jill en Julia.
4: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot. Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
5: Hallo allemaal.
4: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast. Daar.

0: Dat was muziek van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. En dan gaat goed. Dan is het tijd, nu nog een keer, dan is het tijd voor iets nieuws.
1: Nieuw, nieuw, nieuw!
0: Ja, het is allemaal live, hè? Dus ik kan niet even terugspoelen. Dat, zo werkt dat niet op de radio.
2: Nou ja, dat deed je eigenlijk wel. Dat kan alleen maar als het is opgenomen, zeg maar. Dan kun je het eruit knippen of terugspoelen. Maar ja, dit is live, dus dat gaat niet.
0: Nee, daarom. Dus, maar goed, we gaan dus naar een nieuwe muziek. En vandaag ga ik nieuwe muziek laten horen van niemand minder dan Emma Heesters. Dus weer helemaal terug van weg geweest.
2: Ah, leuk. Ja, als ik aan Emma Heesters denk, dan moet ik eigenlijk altijd meteen denken aan dat hele leuke kerstnummer, winternummer.
0: Als de eerste sneeuw valt.
2: Ah, ja, dat vind ik zo'n leuk nummer. Dan zit je, als ik dat hoor, dan denk ik, nou mag de sneeuw wel komen. Dan zit je helemaal in de wintersfeer. En dat op zo'n hete dag als vandaag. Maar ze heeft nu ook dus een heel leuk... Ja, dit is echt een zomerliedje met de Latin vibe.
0: Ja, het is wel een dansbaar liedje. Terwijl het heet Hartenbreker. Dus daarvan zou je weer kunnen denken van dat stond eigenlijk heel zielig. Maar het valt dus al mee.
2: Nou, en het ritme is dus echt een beetje salsa en merengue. En nou, dat past wel op zo'n dag als vandaag.
0: Absoluut. Emma Heesters nu op Hallo Kids Radio. MUZIEK

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Die dag speelde geitje Benjamin namelijk een keer veel te goed, verstoppertje.
1: Buurtvrij!
2: Hé, waar zat je nou?
1: Achter het huisje.
2: Maar dat had ik gekeken!
1: Nou, niet goed genoeg dan.
2: Buurtvrij! Buurtvrij!
1: Hé, verdorie! Nou, jammer klein duimpje. Je hebt niemand gevonden. Je moet hem nog een keer zijn.
2: Hé, maar wacht eens even. Het kan nog. Benjamin heeft zich nog niet vrijgebuurt.
3: Ach, die vind je nooit. Benjamin verstopt zich het beste van ons allemaal.
0: Klein duimpje deed zijn best. Maar Benjamin was inderdaad nergens te bekennen.
2: Ik kan hem gewoon niet vinden.
1: En hij heeft zich ook niet geprobeerd vrij te buiten.
2: Het wordt al laat.
3: Straks is het donker.
2: Ja.
3: Wat zal mama zeggen?
2: We moeten hem gaan zoeken.
3: Ja.
4: Hallo. Wat is hier aan de hand?
2: Zijn Benjamin kwijt. Waar is hij nou? Ik weet echt niet waar hij is.
1: Waar kan hij toch zijn?
4: Ho, rustig even. Vertel eens even rustig van het begin wat er aan de hand is.
2: Nou, weet je...

0: tijd. Ik ga hem wel zoeken op de fakirse tapijt.
1: Zeg, wat heb ik nu gehoord? Is een roodkapje kwijt?
2: Nee!
1: Ja, dat had toch gekund, hè? Amai zeg!

0: Hallo zeg, oh. Wat een herrie.
1: Benjamin!
2: Daar ben je.
0: Wat is er aan de hand?
1: Waar was je nou?
0: Ja, ik heb me verstopt in grootvaders klok. Maar volgens mij ben ik in slaap gevallen. Nou, want ik heb helemaal niets gehoord.
1: We konden je niet vinden.
0: Oh, maar dan heb ik gewonnen. Pietvrij!
3: Gelukkig was alles goed met Benjamin. Klein Duimpje vond het alleen wel dom van zichzelf dat hij niet in de klok had gekeken. Daar zat Benjamin toch wel vaker. Zoals die ene keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal. De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.

0: Dat was muziek van de meidengroep Raak op Hallo Kids Radio.
1: Dit is de ochtendshow met dierennieuws. Je hoort het al. En vorige week zaten we zo vol. Hadden we hele drukke shows. Ik zag dus dat er vorige week, dat was zowel in Los Angeles in Amerika als in New York City, twee grote plaatsen.
0: Ja.
1: Daar hadden ze een wedstrijd. En dat was een wedstrijd voor honden. Oh. Namelijk de lookalike wedstrijd.
0: Lookalike dus, is dan een wedstrijd dat je dan zoveel mogelijk ergens op moet lijken, toch?
1: Ja, dat je het ergens lijkt. En dat ging over honden die dus lijken op een hond uit de film Paw Patrol.
0: Oh, maar wacht even. Paw Patrol is hartstikke bekend natuurlijk, hè. En daar zitten meerdere hondjes in. En er zit een hondje die eruit ziet als een herder. Zit een hondje uit als een dalmatier. Er zit een soort, hoe noem je dat ook weer? Een soort bulldog-achtig hondje zit erin. En trouwens nog veel meer natuurlijk, maar... Ja, ik denk dat er best wel mensen zijn die zeggen... Ja, maar mijn hond lijkt echt perfect op die vanuit de film.
1: Zo'n Dalmatier, dat is wel met die stippen, hè?
0: Ja, dat is met die stippen inderdaad, ja.
1: Ja, is dat nou wit met zwarte stippen of zwart met witte stippen?
0: Dat maakt niet uit.
1: Ik dacht er opeens aan. Dus. Maar ik ben even benieuwd, als je naar thuis zit te luisteren. Ja, ik heb geen hond, ik heb namelijk een kat.
0: Ja.
1: Mayoni heeft helemaal geen hond of kat.
0: Nee.
1: Maar als je naar thuis bent en je denkt, ja, maar ik heb een hond... Lijkt die dan misschien ook op een van de honden uit de film?
0: Ja, maar wacht even, Arnoud. Dan heb ik wel nog even een vraag over die lookalike wedstrijden. In de film en in de series van Paw Patrol hebben ze ook allemaal hun eigen, ja, een beetje soort eigen kleding aan. Hè? Sky is bijvoorbeeld een beetje zoals een soort piloot. Dan heb je Chase. Dat is meer politieagent. Waren die honden dus bij die wedstrijden ook een beetje zo verkleed?
1: Ja, zeker. Ja,
0: het moet wel passen natuurlijk in het plaatje. Je moet wel precies zien welk personage je dan nadoet.
1: Ja, nou, mocht je net wakker zijn en denk je... ja, maar mijn hond lijkt sprekend op een van die Paw Patrol honden.
0: Ja.
1: Laat dat ons even weten. Kunnen we zo meteen vertellen op de radio.
0: Of maak er even een foto van. Dat is ook leuk.
1: Ja, van de hond, ja.
0: Ja.

0: Dat was het nieuwste liedje van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. Maar nu gaan we door met de oude muziek.
1: De platenkast van Arnoud.
0: Ja, dat doen we altijd in de platenkast. Dat noemen we een beetje muzikale opvoeding. Hè? Muziek die vooral gemaakt was toen jij waarschijnlijk nog niet geboren was aan de andere kant van de radio. En dat is natuurlijk kei en kei veel. Dus om daar een beetje orde in de chaos te scheppen. Arnoud, kies jij altijd een thema elke week?
2: Nou, dat klopt. En deze week heb ik als thema het namaakalarm.
0: Ah, joh, ja. Dat is wat voor jou. Ja, absoluut.
2: Nou ja, ik vond het toch wel leuk. Dat hebben we al vaker gedaan. Maar deze week, de hele week dus.
3: Het namaakalarm. Nagemaakt.
2: Maar wel leuk. Ja, maar ik heb dan nu liedjes uitgekozen waarvan iedereen denkt, ja, maar nee, dat is van die artiest. Dat kan niet anders. En dan ga ik je laten horen dat dat toch niet helemaal het geval is. Dat het namelijk eigenlijk een liedje is van iemand anders. Alleen de liedjes die we allemaal kennen, hè, dus de versie die we straks gaan horen, dat is eigenlijk de grote hit geworden. Dus dat is ook wel bijzonder. Hè? Dus dat betekent eigenlijk dat het liedjes zijn van een artiest die,
0: mm-hmm,
2: ja, dat is niet zo succesvol geweest.
0: Ergens ook wel niet zielig voor die artiest dan. Hè?
2: Ja,
0: want die was eerst en dan die andere gaat met de hit vandoor.
2: En dan gaat iemand anders dus daarmee vandoor. En die scoort dan een hit. Nou, let op. Ik laat even het origineel horen. En misschien dat je denkt, oh ja, dat ken ik wel. Wacht even, zo klinkt het.

0: misschien ken je dat wel. Girls just wanna have fun.
1: Ja, maar deze versie had ik nog nooit gehoord.
0: Ja.
1: Come home with the morning light. Klinkt ook niet zo mooi, moet ik eerlijk toegeven.
0: Het is een beetje een rock'n'roll versie van Robert Hazard. En een heel oud liedje. Is niet zo'n grote hit geworden.
1: Nee, snap ik ook wel.
0: Nee, toen kwam Cyndi Lauper. Een bekende Amerikaanse zangeres in 1983. En nou, die hebben misschien eens een beetje zitten bladeren. Dat liedje eens even namaken. En dat hebben ze gedaan. En dat werd echt een joekel van een hit. Sterker nog, het wordt tot op de dag van vandaag elke dag op heel veel radiozenders gedraaid. Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper.

0: Dat waren de Sprookjesbosbewoners op Hallo Kids Radio. En Arnoud, het is vandaag maandag. Dus dat betekent dat we deze week een nieuwe prijs hebben die we weggeven. En nou weet ik natuurlijk, het noorden van Nederland moet al naar school. Maar ik dacht wel, dat ticketalarm, dat doen we gewoon nog even een weekje extra.
1: Ja. Nou, sterker nog, als je in het noorden woont, kun je gewoon meedoen met het ticketalarm. Want dat ticketalarm kun je de hele dag te horen. Dus in de ochtendshow, maar dat kan ook 's middags zijn of 's avonds. Ik hoorde hem van de week hoorde ik hem ook 's avonds ergens voorbij komen.
0: Ja, dat, ja, maar kan. Dat klopt, dus, dat kan.
1: Als je dan tickets wint, je kan ook gewoon in het weekend gaan, hè?
0: Ja, klopt. Deze tickets zijn nog lekker lang geldig. En waar hebben we het dan precies over? Nou, dat alarm, dat hoor je dus elke dag voorbij komen. Kan je die missen met toeters, bellers, alle erop en aan. En als je dat hoort, dan moet je dat even insturen via de Hallo Kids radiotelefoon. Of bijvoorbeeld via de website. Want misschien heb je al even gespiekt op de website. Maar deze week is het een park wat wel heel bijzonder is. Vooral voor alle dolfijnliefhebbers onder andere. Want deze week geven we namelijk tickets weg voor...
1: Dolfinarium!
0: Ja, inderdaad, Dolfinarium.
1: Dolfinarium, het is het grootste dolfinarium van heel Europa. Mm. Dat is wel bijzonder. Het ligt in Harderwijk. En ik ben daar zaterdag dus geweest.
0: Ja, en volgens mij was het daar hartstikke leuk. Tenminste, ik heb leuke verhalen van jou gehoord. Dus wij hebben toen even met de directeur staan praten, met de jongens. Het is hartstikke leuk allemaal, maar kunnen we niet even regelen dat dan een van onze luisteraars ook die kant op kan binnenkort?
1: Nou.
0: En dat mocht.
1: Ja, gaan we regelen dus. Hoor je het ticketalarm? Dan is het meteen even meedoen.

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt. De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw.
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: Jouw kidsradio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Dat wou ik zeggen. Het is een paar minuutjes over zeven. Uitgeslapen en wel. Zeker als je in het noorden woont van het land.
0: Ja, want dan heb je vandaag je officiële allereerste schooldag. En dat betekent dat daarom dus het naar schoolalarm deze week ook weer uit de kast wordt gehaald. Want die heb je toch echt wel nodig. Sterker nog, ja, we willen toch geen berichtjes hebben van luisteraars die straks vertellen, ja, het is vandaag de eerste schooldag en ik kwam meteen te laat. Dat kan natuurlijk niet.
2: Nee, dat is zo. Voor alle papa's en mama's trouwens, je gaat het weer zien, hè, de borden en de spandoeken. De scholen of onze scholen zijn weer begonnen. Mm-hmm. Zeker in het noorden natuurlijk, dus let daarop. Hè. Veel kinderen weer op de fiets, op de weg, ja, en lopend. Behalve dat is het vandaag ook Zwarte Kattendag.
0: Oei, maar dat brengt toch ongeluk?
2: Nee, ja, maar dit is nou precies weer wat iedereen denkt. Dat is natuurlijk helemaal niet waar. Dat is hetzelfde als dat ze van linkshandigen vroeger zeiden dat je dan behekst was. Maar ja, het is toch altijd een beetje dat mensen zeggen, oh, je moet niet onder een ladder doorlopen. En als je een zwarte kat ziet, nou, dan moet je oppassen. Nou, dat is natuurlijk onzin. Maar wat wel zo is, dat zwarte katten steeds minder vaak worden geadopteerd.
0: Ja, en, hoe zit dat met jou eigenlijk? Want jouw kat is ook niet zwart.
2: Nee, die is niet zwart.
0: Nee. Dus jij dacht ook toen je door het asiel liep, die hoef ik niet. Of hadden jullie geen keuzes uit zwarte katten? Dat kan
2: nee,
0: natuurlijk
2: nee,
0: ook.
2: Nee, die was. Nee, we hebben toen. Nee, ik heb toen geen zwarte kat gezien. Dat klopt. Nee. Nee. Maar deze dag is dus bedoeld, 17 augustus elk jaar, om de zwarte kat een beetje een steuntje in de rug te geven. Want ze zijn net zo mooi als andere katten. Sterker dan, ze zijn prachtig. Alleen, ze worden dan dus wat minder geadopteerd. Dus ik ga vandaag een beetje de zwarte kat promoten.
0: Ah, ik weet niet of daar speciale liedjes over zijn. Wel over katten in het algemeen, maar over zwarte katten weet ik niet. Maar misschien een Halloween liedje, maar ja, dat is ook weer zo wat.
2: Ja, nee, kijk, daar gaan we weer. Dat moeten we nou juist niet doen, hè?
0: Nee, dat is waar.

0: Dat waren de Sasha Boys. Hartstikke bekend natuurlijk van die Netflix-film The Demon Hunters.
1: Ja, ja. We hadden het net over de zwarte kat. Hè? En het is een beetje bijgeloof. Hè? Dat de mensen ook zeggen, je moet niet onder een ladder doorlopen. Het brengt ongeluk. Mm-hmm. Zwarte kat zou ook ongeluk brengen. Ja, dat is natuurlijk eigenlijk helemaal niet waar. Maar ik ben eens even gaan zoeken. We hebben dus een liedje gevonden dat gaat over een zwarte kat. Of die dan echt ongeluk brengt. Even een klein stukje, want ja, hoe gaat dat dan, hè? Als je die zwarte kat ziet.

0: Nou, dat vind ik toch een goed thema. Een zwarte kat brengt geen ongeluk dus.
1: Aha, ja. Ja, en toch denk ik dat je nog best wel even wat overtuiging moet geven aan heel veel mensen. Want ik denk dat niet iedereen dat zomaar in 1, 2, 3 gelooft.
0: Dat is toch jammer eigenlijk, hè? Nou, ik ga er nog even mee aan de slag.

0: tik het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Van sommige liedjes verwacht je eigenlijk helemaal niet dat het een grote hit wordt. Hè? Want Arnoud, had jij ooit al een keer van Bauza gehoord? Ik had er nooit van die meneer gehoord, in ieder geval.
1: Nog nooit. Maar nu wel.
0: Hey. Ja, nu wel. Ja, absoluut. Dus ik vind het leuk dat op die manier...
1: Magnetic. Dit is echt zo'n... Dat blijf je gewoon onthouden. Het lijkt een beetje automatisch ook, dat wel.
0: Maar... Ja, het is een beetje een... Hoe noemen ze dat ook weer? Een oorworm.
1: Ja, zeker. Zeker. Ja. Nou, de zomer zat vol met oorwormen, hè? De zomer van 26.
2: Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een lekkere ontbijttip. Want ik ben daar laatst achtergekomen dat de combinatie blauwe bes en citroen eigenlijk best wel lekker is. Had ik nooit eerder gedaan.
1: Blauwe bes en citroen.
0: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. En dan gewoon bedoel je het citroensap of een schijfje of de rasp van de schil?
0: Nou, in dit geval hebben we vooral nodig de sap en de rasp. Dus dat betekent de buitenkant van de schil. Dus daarover gesproken is het wel belangrijk dat je voor dit recept een biologische citroen gebruikt. Want dat is iets beter voor je gezondheid. Omdat je natuurlijk die schilder namelijk gaat afhalen. Nou, wat gaan we maken? We gaan maken een van mijn favoriete onderdelen voor in het weekend. Havermout. Havermout is natuurlijk hartstikke gezond. Kijk, door de week heb ik daar helemaal geen tijd voor, want het duurt een beetje te lang. Omdat ik natuurlijk heel vroeg opsta, maar in het weekend maak ik het wel vaak. En nou had ik dus laatst voor het eerst de combinatie blauwe bessen en citroen bij elkaar gedaan. Nou, wat gebruik je dan allemaal precies? Nou, eigenlijk de helft van de ingrediënten zijn eigenlijk altijd hetzelfde als je havermout maakt. Dat is namelijk havermout, een pannetje. Daar doe je de havermout in. Dan gaat er een beetje melk bij. Ik gebruik altijd amandelmelk, want dat vind ik het lekkerste. Nou, dus dat gaat eerst gewoon even zijn ding doen. En als die op een gegeven moment al een beetje warm is geworden, zodat hij een beetje gaat pruttelen, want hij moet op een zacht vuurtje staan, oftewel een beetje laag, dan ga je de blauwe besjes erbij doen. En je kan dus verse blauwe besjes erbij doen, maar je kan ze ook halen uit de diepvries, dat je ze daar van tevoren even inlegt, of dat je diepvriesfruit gekocht hebt, dat kan ook. En dan doe je dat bij de havermout. Nou, daarna doe je een halve sap citroen boven je havermout uitknijpen. En we gaan een halve citroen raspen. Alleen nou zat ik eigenlijk even te denken, Arnoud, want dat staat niet per definitie in het recept geschreven. Wat is slimmer? Eerst raspen of eerst de sap eruit halen? Wat denk jij?
1: Ja, ik zou hem eerst raspen. Want
0: jawel?
1: Dan is de citroen nog in zijn geheel. Kun je makkelijk vasthouden en raspen.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Want als je eerst het sap eruit knijpt, dan is je schil heel zacht. En dan kun je hem eigenlijk niet meer raspen.
0: Ja, goed punt. Ja oké. Okay. Dan doen we dus inderdaad eerst even raspen. Dus dat even goed, hè, met zo'n soort mini kaasrasp. Daar lijkt het een beetje op. Dat rasp je boven je pannetje. Daarna knijp je dus de citroen uit, de halve citroen. Let wel op trouwens dat er per ongeluk geen pitjes in vallen in je havermout, want dat is niet zo lekker. Nou, dan hussel je alles even goed door elkaar. Dan wacht je nog even een klein beetje met het pruttelen. En dan is hij op een gegeven moment klaar. En het leuke is, doordat dus die blauwe besjes er doorheen zijn gegaan, krijgt het een beetje een paarsige kleur. Ziet er meteen heel vrolijk uit dan in de ochtend.
1: Ja, ik snap het. Ja.
0: En?
1: Nou, ja.
0: Er zitten twee stukjes fruit in. Dus het is ook goed wat betreft de vitamine C.

0: Dat waren de deelnemers van het Junior Songfestival met hun groepslied Make It Happen.
1: Hallo Kids Radio.
2: Ja, een nieuwe week met Go Kids tips. En we zijn aanbeland in Groningen. Ja, daar is er natuurlijk nu officieel weer schooltijd, hè? Maar als je nou in het midden of in het zuiden van het land woont, je denkt, ja, maar ik ga een keer naar Groningen. Dat zeggen ze ook, hè? Daar gaat niets boven Groningen. Dan zijn hier de eerste tips.
0: Ja, maar wacht even. Als je op vakantie bent, dan kan je inderdaad er naartoe. Maar als je weer naar school moet, kan je natuurlijk ook even meeschrijven voor in het weekend.
2: Dat is waar.
0: Ja.
2: We gaan als eerste naar Martini Plaza in Groningen. Dat is een enorme grote evenementenhal waar shows, circussen en familievoorstellingen elkaar afwisselen. Van tevoren wel even checken wat er speelt natuurlijk. Want het is meer een locatie dan een vaste uitje. Maar wel een enorm leuke plek om eens op bezoek te gaan. Dan gaan we naar Leek. Leek is plaats in Groningen. En daar ligt familiepark Nienoord. Nou, het is een soort kasteelpark in Leek dus. Met een speeltuin, een dierenweide. En een heus kartcircuit voor de kleintjes.
0: Oh, dat is leuk. Is wel leuk. Ja, absoluut. Ja.
2: Nou,
0: ja.
2: Genoeg te doen dus om een hele dag zoet te zijn tussen groen en de kartbaan dus. En ja, dit is echt wel een klassieker in Groningen. En dan, over klassiekers gesproken, Mayoni. Wij hebben het laatst gedaan. Varen op het wat?
0: Ja, maar bij ons was het een boot richting Ameland.
2: Ja. Maar je kan ook gewoon een boottocht maken over de Waddenzee. Dus vanuit Groningen.
0: Ja.
2: En dan kun je bijvoorbeeld zeehonden gaan spotten. Die lekker vrolijk liggen te zonnen op een zandbak.
0: Aha. Ja, dat staat volgens mij wel nog op jouw lijstje.
2: Ja, dat is wel leuk. Kinderen die kunnen van alles doen. Die kunnen met blote voeten door de modder lopen. Dat is wel moeilijk trouwens. Zo heb ik ooit een keer gedaan. Maar wel leuk om een keer te doen tijdens het watlopen. Puur ruig en heerlijk dicht bij de natuur. Dat is allemaal in Groningen.

0: dan is het nu alweer de hoogste tijd voor het volgende onderdeel. We moeten eens even gaan zingen voor iedereen die vandaag jarig is op 17 augustus.
1: Nou, ik heb... ik heb wel wat bekende mensen gezien op de bekende mensenkalender, maar niet die wij kennen. Dus we gaan snel doorschakelen naar de Hallo Kids Radio kalender met erop de verjaardagen van onze luisteraars.
0: Ja, maar natuurlijk. Want het is vandaag maandag, dus we gaan natuurlijk zingen voor iedereen die vandaag jarig is. Maar ik kijk nog even stiekem terug naar afgelopen weekend. Want toen was namelijk Eline jarig. Die was zaterdag jarig, is toen 11 jaar geworden. En ook zondag hadden we een jarige op, namelijk Fine. En Fine is toen 10 geworden. En nou ja, vandaag hebben we dus ook iemand bij ons op de verjaardagskalender staan. Dat is Sam. En Sam is vandaag ook een jaartje ouder geworden. Dus we gaan voor al deze jarigen op keihard zingen, want je verjaardag komt maar één keer per jaar voor. En daar hoort natuurlijk dit liedje bij, hè? Je kan hem niet overslaan. Nee, want misschien brengt dat dan wel ongeluk. Dat weet ik niet.

0: Ja, ja, ja. Piep, piep, piep.
1: Hoera! Iedereen die vandaag jarig is, van harte gefeliciteerd.

0: dat waren de Sprookjesbosbewoners op Hallo Kids Radio. En Arnoud, het is vandaag maandag, dus dat betekent dat we deze week een nieuwe prijs hebben die we weggeven. En nou weet ik tuurlijk, hè, het noorden van Nederland moet al naar school. Maar ik dacht wel, dat ticketalarm, dat doen we gewoon nog even een weekje extra.
1: Ja. Nou, sterker nog, als je in het noorden woont, kun je gewoon meedoen met het ticketalarm. Want dat ticketalarm kun je de hele dag te horen. Dus in de ochtendshow, maar dat kan ook 's middags zijn of 's avonds. Ik hoorde hem van de week, hoorde ik hem ook 's avonds ergens voorbij komen.
0: Ja, dat, ja, maar kan. Dat klopt, dus, dat kan.
1: Als je dan tickets wint, je kan ook gewoon in het weekend gaan, hè?
0: Ja, klopt. Deze tickets zijn nog lekker lang geldig. En waar hebben we het dan precies over? Nou, dat alarm, dat hoor je dus elke dag voorbij komen. Kan je die missen met toeters, bellers, alle erop en aan. En als je dat hoort, dan moet je dat even insturen via de Hallo Kids radiotelefoon. Of bijvoorbeeld, hè, via de website. Want misschien heb je al even gespiekt op de website. Maar deze week is het een park wat wel heel bijzonder is. Vooral voor alle dolfijnliefhebbers onder andere. Want deze week geven we namelijk tickets weg voor...
1: Dolfinarium!
0: Ja, inderdaad, het dolfinarium.
1: Dolfinarium, het is het grootste dolfinarium van heel Europa. Mm. Dat is wel bijzonder. Het ligt in Harderwijk en ik ben daar zaterdag dus geweest.
0: Ja, en volgens mij was het daar hartstikke leuk. Tenminste, ik heb leuke verhalen van jou gehoord. Dus wij hebben toen even met de directeur staan praten, met de jongens. Het is hartstikke leuk allemaal, maar kunnen we niet even regelen dat dan een van onze luisteraars ook die kant op kan binnenkort?
1: Nou.
0: En dat mocht.
1: Ja, gaan we regelen dus. Hoor je het ticketalarm? Dan is het meteen even meedoen.

0: Heinga, ja, die heeft er speciaal een liedje over gemaakt. Hè? Over dat het zo leuk is om lekker muziek te luisteren. Soms ook net een klein tikkie harder. En dat dan de papa's en mama's daar niet helemaal altijd mee eens zijn. Want die papa hoor je zeggen in het liedje. Zet die herrie uit. En dan hoor je Luan zeggen, nee.
1: Dat doet hij niet, nee, dat doet hij nooit natuurlijk.
0: Nee, kijk, en weet je, aan de andere kant, kijk, ik bedoel, dat heeft papa waarschijnlijk vroeger ook gedaan. Want ik bedoel, we gaan nu richting de platenkast. Hij was vroeger ook een stukje jonger.
2: De platenkast van Arnoud.
0: Iedereen is ooit wel een keer fan geworden van muziek. Of misschien wel van een bepaalde artiest.
1: Zeker, en dat kan zomaar gebeuren door liedjes in de platenkast. Nou, ja. Deze week heb ik als thema het...
3: Het namaakalarm. Nagemaakt.
1: Maar wel leuk. Ja, dus liedjes die zijn nagemaakt, maar van je misschien denkt, of de papa's en mama's, dat het origineel is.
0: Ja,
1: dus bijvoorbeeld, we hadden een uur geleden hadden we Girls Just Wanna Have Fun van Cyndi Lauper. Nou ja, en toen liet ik even het echte origineel horen. Nou,
0: ja, die was niet zo goed. Nee.
1: Heeft er niemand van gehoord natuurlijk. Nee. Nou, in dit geval is het misschien weer een beetje hetzelfde.
0: Oh.
1: We gaan luisteren, ga ik meteen even vertellen, naar een liedje uit 1987 van The Pet Shop Boys. Always on my mind. Nou, dat is een liedje dat wordt nog tot op vandaag heel veel gedraaid op radiozenders. Mm. Maar ik ga nu Mayoni even het origineel daarvan laten horen.
0: Okay,
1: want dat
0: luisteren.
1: Klinkt namelijk zo. Let eens wel leuk. Mooi hoor, dit. Ja.
4: Little things I should have said.
1: Dit is de King of Rock and Roll.
0: Elvis. Oh.

0: mooi, mooi, mooi, mooi. Ja?
1: Hier gaat wel een lampje bij branden. Het vorige uur had ik echt werkelijk waar geen idee. Maar dit herken ik toch wel ergens vaak.
0: Ja, nou, dit was ook wel een hit hoor, van Elvis Presley. Mm-hmm. Maar die van de Pet Shop Boys, die zullen veel meer mensen kennen. En die gaan we nu aanzetten. Dit is Always On My Mind op Hallo Kids Radio.

Dat waren de meiden van K3. En natuurlijk hoor je die bij ons op Hallo Kids Radio. Want ze hebben hartstikke veel muziek gemaakt. Sterker nog, K3 heeft zelfs een speciale bingomolen. Alleen, die hoor je niet door de week. Die zit namelijk in het weekend verstopt.

0: want nu is het namelijk tijd voor andere artiesten, namelijk Kinderen voor Kinderen, want die hebben ook een bingomolen.
1: Ja, dat is helemaal waar. Ik heb de lijst bij de hand met 75 liedjes erop. Elke dag zijn dat weer net even andere liedjes. Want het liedje van vorige week vrijdag bijvoorbeeld, die is dan doorgestreept. Dus dat weer een nieuw liedje. En zo gaat dat maar door en door en door.
0: Ja, dus we gaan slingeren. En dan ben ik eens even... Arnoud, noem eens even een nummertje. Gewoon even kijken of jij een beetje kan gokken.
1: Nummer 2.
0: Nummer 2. Oh, dus dat... Ja, oké. Nou, even kijken. Arnoud, ik heb goed nieuws en ik heb slecht nieuws. Wat wil je als eerst?
1: Ja, doe even het slechte nieuws.
0: Het is niet nummer 2.
1: Oké, dat maakt niet uit. Dat was op een onbewoond eiland.
0: Ah, nee, maar het goede nieuws, het is wel een liedje waar een 2 in staat. Namelijk nummertje 52.
1: Even kijken, nummer 52. Oeh, maar dat zit er niet ver vandaan. Tenminste,
0: dat is
1: ook een liedje. Nou, een liedje uit diezelfde tijd.
0: Oh.
1: Namelijk Meidengroep.
0: Oh, is ook een leuke. Ja, zeker. Ja, dat is wel een klassieker hoor. Dit is even eentje die misschien de papa's en mama's even wat harder zetten.

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen aan... middag wou ik bijna zeggen. Nee, goedemorgen. Voor iedereen die net is wakker geworden. Dat kan hè, als je vakantie hebt. Mm-hmm. Maar ook een hele goede morgen aan iedereen die naar school moet vandaag. Want ja, dan gaan we zo meteen alweer het naar schoolalarm laten klinken.
3: Ja, en eigenlijk als ik... volgens mij hoorde ik jouw telefoon afgaan, Arnold. Volgens mij moet je ook even goedemorgen zeggen tegen iemand aan de telefoon.
2: Ja, goedemorgen. Ja, even wachten. Ik ben op de radio nu. Ja. Nee, ja. Dan gaan mensen precies bellen als we in de uitzending zitten.
3: Ja, het is een beetje onhandig.
2: Dus, natuurlijk, hè. Dus,
3: en zo vroeg en even, ook, hè. Maar goed,
2: ja,
3: dat maakt niet uit.
2: Ook. Ja. Even nog wat grappig voetbalnieuws. Want we hebben natuurlijk een nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal.
3: Ja.
2: En dat is een hele bekende meneer. Een van de beroemdste voetballers aller tijden. Xavi. Mm-hmm. En die komt uit Spanje. En volgens mij, iedereen is daar ook heel blij mee. Maar volgens mij is hij gewoon straks populairder dan de voetballers die in het veld staan.
3: Hè? Wat bedoel je dan?
2: Nou, omdat het is een hele beroemde voetballer. Dus,
3: ja. Maar ik ken die meneer niet bijvoorbeeld.
2: Nee, maar laat ik het zo zeggen. Alle mensen die net een tikje ouder zijn, nou ja, die kennen hem wel.
3: Mm-hmm.
2: En die voetbalfan zijn. Hij was een van de beste middenvelders ooit. En dan zul je dus straks zien dat dan het Nederlands elftal ergens speelt. En dat mensen dan vooral van hem een handtekening willen en niet van de spelers.
3: Oh ja.
2: Dat zou ook nog kunnen, hè?
3: Ja,
2: nee, loop maar door. Nee, we willen graag van de trainer een handtekening.
3: Ja, ja, maar goed, aan de andere kant, weet je, ik denk dat iedereen zo zijn eigen fanclub heeft.
2: Ja, natuurlijk. Dus, ja. En hij gaat een beetje concurreren met zijn spelers. Want hij heeft 12 miljoen volgers op bijvoorbeeld Instagram. En dan heb ik dan niet eens over TikTok. Ja, dat is echt gigantisch.
3: Ja, sterker nog, misschien is dat zelfs wel meer dan wat de spelers hebben. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet.
2: Nou, oké, we gaan zien hoe dat loopt. Sterker nog, over 3,5 week de eerste wedstrijd tegen Duitsland.
3: Oh, spannend!

0: Dat was een liedje van Meadow. En ik dacht, ik zet die expres even aan. Want het gaat over focus. En voor iedereen in het noorden van Nederland. De scholen gaan vandaag weer beginnen. Dus dat betekent, de eerste schooldag staat voor de deur. En zo'n focus is natuurlijk eigenlijk altijd wel belangrijk, hè, op school.
1: Ja, focus wil zeggen dat je ergens even aandacht voor hebt, volle aandacht voor hebt.
0: Ja, een beetje concentreren.
1: Ja, dus als de meester bijvoorbeeld... Kijk, je moet ook... De meester Zierven, die hebben natuurlijk ook het schooljaar weer een beetje voorbereid. Mm. En dan is het niet handig als de meester iets aan het uitleggen. Je zit buiten te kijken. Dan heb je bijvoorbeeld geen focus.
0: Nee. Als iedereen dwars door elkaar aan het kletsen is, dat is voor de meester niet fijn. Vooral ook niet op die eerste schooldag. Dus ik hoop dat iedereen vandaag netjes zijn best gaat doen. Dat iedereen er vooral ook weer zin in heeft.
1: Ik zat vroeger ook wel eens de klier in de klas, hoor.
0: Ja, maar toch, ik bedoel, het is toch de eerste schooldag, hè? Dat is toch anders. Want uiteindelijk, de meesten hebben, als het goed is, nu een nieuwe juf of meester. En misschien ook een nieuwe klas. Ja. Tenminste, qua lokaal. Misschien niet qua kinderen in de klas. Maar de meesten zullen dus nu een ander lokaal hebben en een andere juf of meester. Dat is toch altijd even spannend, de eerste dag.
1: Zeker. Ja. Terug van weg geweest is het...
2: Naar schoolalarm. Hallo. Nou, dat klinkt even... Ja, dat moet ik even weer aan wennen natuurlijk. Woon je in het midden of zuiden? Ben je nog lekker op vakantie? Trek je er even niks van aan? Maar voor iedereen in het noorden gaan we aftellen, hè?
0: Ja, absoluut. Want we gaan iedereen voor het eerst naar school sturen. Arnoud zou zeggen, doe maar.
2: Oké, daar gaat hij dan. 5, 4, 3, 2, 1...
0: Naar school!

Dat was de nieuwe superhit van deze week. Namelijk van Busy en Yves Berendsen. Altijd leuk natuurlijk om nieuwe muziek aan je te laten horen. Vooral als ze hem bestempeld hebben als superhit. En elke week hebben we dus een andere. Maar ja, die is net geweest. Zometeen komt er nog een liedje. En daarna, dan is het tijd voor Sprookjesboom.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen wandelde Klein Duimpje rustig door het Sprookjesbos. Maar dat duurde niet lang.
1: Huh? Luister nou naar wat ik zeg. Sta er niet zo in de weg.
2: Wat hier?
1: Haastige spoed is zelden goed. Ik weet niet meer wat ik moet.
2: Een wolf, vaak hier. Ik kom u redden. Stap er maar op het tapijt. Ja, goed zo.
1: Nou, dat heb jij goed gedaan. Pak dus dit cadeautje aan.
2: Een toverstaf? Wat moet ik daar nou mee?
1: Dit cadeau wordt pas echt leuk met de juiste toverspreuk.
2: Toverspreuk? Mm-hmm. Maar ik ken helemaal geen toverspreuken. Hoe gaat dan die toverspreuk?
1: Toverstaf, oh toverstaf, reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Geef mij er een stuk of 10.
2: Nou, dank u wel, hoor.
1: Ga maar, jongen. Ga maar snel. Nogmaals dank, hoor. Dank je wel.
3: Hé, waar zijn mijn...
2: Toverstaf? Reken nu maar met mij af. Geef me gauw wat ik verdien. Geef me er een stuk of 10.
3: Oh. Oh. Hier. 5, 6, 7, 8, 9, 10.
2: 10 goudstukken. Geef me snel wat ik verdien. Geef me er een stuk of 10. Dat was het. Dank u wel, Fakir.
3: Hola, hoe kwam jij aan die wonderschone toverstaf?
2: Van de Fakir.
3: Die wil ik ook.
2: Dat kan niet.
3: Hoezo niet?
2: Ik heb hem cadeau gekregen omdat ik de Fakir geholpen heb. Maar nu zijn de problemen opgelost.
3: Oh ja? Dat zullen we nog wel eens zien. Helema, geef mij eens even rap zo'n toverstaf. Zo van, geef mij nu wat ik verdien. Geef me er een stuk of wat. Nou ja, het moet rijmen, hè, maar hoe dan ook, een toverstaf.
1: Ik ben van mijn problemen af. U krijgt dus geen toverstaf.
3: U bent van uw problemen af? Mm-hmm. U bent van uw problemen af? Moet je eens goed opletten. Dit zijn pas problemen. Flup.
1: Wat zullen we nou beleven? Zonder kleed kan ik niet zweven.
3: En wou je nu nog beweren dat je geen problemen had? Als je dit kleed terug wil, hè, geef je mij maar mooi zo'n toverstaf.
1: Oh, goed, hier is de toverstaf. Dan ben ik nu van je af.
3: Ja. Wat was ook alweer de toverspreuk?
1: Toverstaf, oh toverstaf. Reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Geef mij een stuk of 10.
3: Ja. Dank je.
1: Graag gedaan hoor, ouwe reus. Oh, maar niet heus.
2: Snoep ga ik ervan kopen. Of nee, iets moois voor een kapje.
3: Haha, kom maar op met die gafstukken. Toverstaf, oh toverstaf. Oh toverstaf. Reken met de kassa af. Nee. Reken nu maar met mij af. Geef mij gauw wat ik verdien. Want wie niet weg is, is gezien. Nee. Geef me er een stuk of 10. Goud! Maar... Au! Maar wat is dat? Au! Au! Help! Nee, niet 10 keer! Au! Au! Au!
0: En zo gaf de toverstaf precies wat de reus die dag verdiende. Tot 10 keer toe. Eigen schuld, dikke bult. Zo heeft de wolf ook een keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Deelnemers van het Junior Songfestival met hun groepslied Make It Happen.
1: Hallo Kids Radio.
2: Ja, een nieuwe week met Go Kids Tips. En we zijn aanbeland in Groningen. Ja, daar is er natuurlijk nu officieel weer schooltijd, hè. Maar als je nou in het midden of in het zuiden van het land woont, je denkt, ja, maar ik ga een keer naar Groningen. Dat zeggen ze ook, hè. Daar gaat niets boven Groningen. Dan zijn hier de eerste tips.
0: Ja, maar wacht even. Als je op vakantie bent, dan kan je inderdaad er naartoe. Maar als je weer naar school moet, kan je natuurlijk ook even meeschrijven voor in het weekend.
2: Dat is waar.
0: Ja.
2: We gaan als eerste naar Martini Plaza in Groningen. Dat is een enorme grote evenementenhal waar shows, circussen en familievoorstellingen elkaar afwisselen. Van tevoren wel even checken wat er speelt natuurlijk. Want het is meer een locatie dan een vaste uitje. Maar wel een enorme leuke plek om eens op bezoek te gaan. Dan gaan we naar Leek. Leek plaats zich. En daar ligt familiepark Nienoord. Nou, het is een soort kasteelpark in Leek dus. Met een speeltuin, een dierenweide en een heus kartcircuit voor de kleintjes.
0: Oh, dat is leuk. Is wel leuk. Ja, absoluut. Ja.
2: Nou,
0: ja.
2: Genoeg te doen dus om een hele dag zoet te zijn tussen groen en de kartbaan dus. En ja, dit is echt wel een klassieker in Groningen. En dan, over klassiekers gesproken, Mayoni. Wij hebben het laatst gedaan. Varen op het wat?
0: Ja, maar bij ons was het een boot richting Ameland.
2: Ja, ja, ja. Maar je kan ook gewoon een boottocht maken over de Waddenzee. Dus vanuit Groningen.
0: Ja.
2: En dan kun je bijvoorbeeld zeehonden gaan spotten. Die lekker vrolijk liggen te zonnen op een zandbak.
0: Aha. Ja, dat staat volgens mij wel nog op jouw lijstje.
2: Ja, dat is wel leuk. Kinderen die kunnen van alles doen. Die kunnen met blote voeten door de modder lopen. Dat is wel moeilijk trouwens. Zo heb ik ooit een keer gedaan. Maar wel leuk om een keer te doen tijdens het wadlopen. Puur ruig en heerlijk dicht bij de natuur. Dat is allemaal in Groningen.

0: Dat was muziek van Kinderen voor Kinderen op Hallo Kids Radio. En dan het gaat goed. Dan is het tijd, nu nog een keer, dan is het tijd voor iets nieuws.
1: Nieuw, nieuw, nieuw!
0: Ja, het is allemaal live, hè? Dus ik kan niet even terugspoelen. Dat, zo werkt dat niet op de radio.
2: Nou ja, dat deed je eigenlijk wel. Ja, dat kan alleen maar als het is opgenomen, zeg maar. Dan kun je het eruit knippen of terugspoelen. Maar ja, dit is live, dus dat gaat niet.
0: Nee, daarom. Dus, maar goed, we gaan dus naar een nieuwe muziek. En vandaag ga ik nieuwe muziek laten horen van niemand minder dan Emma Heesters. Dus weer helemaal terug van weg geweest.
2: Ah, leuk. Ja, als ik aan Emma Heesters denk, dan moet ik eigenlijk altijd meteen denken aan dat hele leuke kerstnummer, winternummer.
0: Als de eerste sneeuw valt.
2: Dat vind ik zo'n leuk nummer. Dan zit je, als ik dat hoor, dan denk ik, nou mag de sneeuw wel komen. Dan zit je helemaal in de wintersfeer. En dat op zo'n hete dag als vandaag. Maar ze heeft nu ook dus een heel leuk... Ja, dit is echt een zomerliedje met de Latin vibe.
0: Ja, het is wel een dansbaar liedje. Terwijl het heet Hartenbreker. Dus daarvan zou je weer kunnen denken van dat stond er eigenlijk heel zielig. Maar dat valt dus wel mee.
2: Nou, en het ritme is dus echt een beetje salsa en merengue. En dat past wel op zo'n dag als vandaag.
0: Absoluut. Emma Heesters nu op Hallo Kids Radio. MUZIEK

0: dikke het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

fluffy glitter en van snoep, alles van mij. Smoothie, slijm en enerpoep, ja ik wil slijm. Dat is super de bom, doe er boterschuim of water bij. Geef maar aan mij.

0: gevoel.
1: Dat waren Suzanne en Freek op Hallo Kids Radio. Dat ja, waren eigenlijk als het ware bijna de laatste van de uitzending. Ja. Klinkt heel zielig, maar dat is het wel. Ja, hoe moet je dat nou uitleggen? Ja.
2: Ja. Zometeen het peuteruurtje.
1: Ja, dus eigenlijk niet helemaal de laatste van de radio. Want zometeen gaat het inderdaad gewoon door de muziek. Maar onze microfoons gaan wel even uit.
2: Ja, dan mogen we even niet babbelen inderdaad.
1: Nee, ik bedoel, wij horen niet bij het peuteruurtje.
2: Nou, veel plezier met het peuteruurtje. De ochtendshow is er elke maandag tot en met vrijdag hier op Hallo Kids Radio.
1: Ja, absoluut.
2: En, voor schooltijd.
1: Goed om te weten. Dat is eigenlijk met het peuteruurtje hetzelfde, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja. Dat is ook elke dag. Dus,
1: Dus je kan hem lekker lang aan laten staan, de radio vandaag. Ik zou het vooral ook even doen, want er komt weer heel veel leuke muziek voorbij. En morgen hoop ik natuurlijk dat je de radio dan weer aan hebt staan. Want morgen zijn wij natuurlijk weer op de radio met allerlei leuke onderdelen. Maar dat gaan we nu allemaal nog niet verklappen. Want het moet wel een beetje een verrassing blijven natuurlijk, hè?
2: Nou, en dan zeggen wij, maak er een mooie dag van.
1: Ja, tot morgen!

0: onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

Jij bent nu groot genoeg ervoor. Geef je oude speentje door. Dag speen, dag speen. Laatste sabbel en dan plop. Speentje in de envelop. Dag speen, dag speen. Doe er maar een tekening bij. Zo maak jij die baby blij.

0: stilstaan.
1: Ja.
0: Huh? En dan gaan we nu verder dansen, maar heel zachtjes. 4, 3, 2, 1.
2: Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
0: En nog zachter. Zing, spring, miauw. Miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw, miauw.
1: En stop. En nu heel snel.

0: Sabina. Kusjes, kusjes voor Kids Radio. Groeten, Sabina. Groeten voor Kids Radio. Doei!
1: Hij ziet er best wel heel schoon.

feestje, met hem ik vind een feestje rot. Hij is gek op jou. Hij ziet er eigenlijk best heel schattig uit.

0: is het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
1: Op een avond op zolder vond ik een mooie pop. Ze had twee oren en twee ogen.

Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: is het peuteruurtje. De leukste liedjes voor de allerkleinste.
1: Waar denk je nou dat beer toch kan zijn? Zit hij achter het keukengordijn? Misschien is hij wel hier in de pan. Nee. En hij zit

0: We zijn een cake aan het bakken en luisteren naar Kids Radio. Groetjes Marit.
1: En groetjes Vera.
2: 4, 3...

0: heel mooi.
1: Hier in Strandwijk aan Zee kunnen we doen wat we willen. Want we dansen hier met z'n allen op ons eigen algenritme.
2: Ja.
1: Oké, daar komt-ie. Dum-dum-dum.

0: Oh, hij gaat gelijk zoeken.
1: Oh, Mo, doe nou voorzichtig. Hey, oh. Ja, oh, je hebt hem. Oké, daar komt-ie. Ja, leuk, dit. Hartstikke leuk.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw!
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Hallo, ik ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
3: Dit is Hallo Kids Radio.
4: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Zo was er eens een dag dat Klein Duimpje niet meer wist wat hij tegen Roodkapje moest zeggen.
1: Heel de dag, niets is leuker dan bloemen plukken in het bos.
2: Voor wie zijn die?
3: Ik denk voor iemand die heel aardig is.
2: Roodkapje?
3: Ja?
2: Ben jij wel eens verliefd geweest?
3: Hoe merk je dat?
2: Nou, dan gaan je benen wapperen, je bent vrolijk, maar er zitten ook kriebels in je buik.
3: Als het kriebelt in je buik, moet je misschien een boterham eten.
2: Die kriebel komt niet van de honger, maar omdat je iemand bijzonder vindt.
3: Wat is bijzonder?
2: Veel meer dan heel aardig.
3: Ik weet al aan wie ik de bloemen geef. Alsjeblieft.
2: Gigantisch.
3: Omdat ik je heel aardig vind. Ben ik nou verliefd?
2: Dat weet je alleen zelf.
3: Eens even kijken. Ik ben vrolijk, maar geen kriebel. Dus ik ben niet verliefd op jou.
2: Omdat ik niet bijzonder genoeg ben.
3: Misschien,

0: Hoe wordt ze nou verliefd op me?
1: Het gebeurt vanzelf of het gebeurt niet.
0: Weet je wat? Ik geef haar een groot cadeau. Of ik doe stoere kleren aan.
1: Maar je wilt toch dat ze jou bijzonder vindt? Niet je cadeaus of je kleren?
2: Wie in verliefdheid is aanbeland, verliest eerst zijn hart, dan zijn verstand.
0: Ik weet al wat ik ga doen. Vaak hier!
1: Het beste is rustig afwachten. Echte verliefdheid heeft geen haast.
0: Fakir, stop! Ik moet u even wat vragen. Roodkapje moet me heel bijzonder vinden, zodat ze verliefd op me wordt.
2: Fakir ben ik, dat is waar. Maar helaas geen tovenaar.
0: U maakt altijd zulke mooie rijmpjes. Kunt u geen rijmpje voor mij maken? Een liefdesgedicht dat ik tegen Roodkapje kan zeggen.
2: Maar in de liefde hebben wij allemaal onze eigen manier en eigen taal.
0: Maar u hebt zoveel mooie woorden. Dan mag ik er toch wel een paar van lenen, alsjeblieft.
3: De fakir wilde Klein Duimpje helpen. Nog diezelfde middag schreef hij een prachtig gedicht dat Klein Duimpje kon opzeggen voor Roodkapje.
2: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud. Jouw ogen hebben net zo'n mooie kleur als de bloemen die je in je handen houdt.
0: Klinkt goed.
2: De zoete koek is nog niet op. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer.
0: Mijn hart springt als een kikker op en neer. Roodkapje, pluk mijn hart toch voor een keer. Nog eens. Als een vlinder met een opgewekt humeur.
4: Hoi. Is er iets?
0: Als een vlinder met een opgewekt humeur, zo fladder jij door heel het sprookjeswoud.
4: Een vlinder met een opgewekt humeur?
0: Ja. Nee. Ja. Jij bent een vlinder.
4: Oh.
0: Of nee, een kikker.
4: Wat?
0: Dit is een gedicht, speciaal voor jou. Mijn hart springt als een kikker op en neer. Ga je benen al wapperen?
4: Ben je ziek? Je lijkt er vaak hier wel.
0: Hij heeft een gedicht gemaakt. Ik dacht dat je het wel bijzonder zou vinden.
4: Ik snap er niks van.
0: Ik eigenlijk ook niet.
4: Maar wat wil je dan zeggen? Ben je je eigen woorden vergeten?
0: Ik vind je lief.
4: Oh, dat is aardig.
0: Aardig?
4: Heel aardig.
0: Maar je bent nog steeds niet verliefd.
4: Verliefd komt later wel misschien. Maar ik vind het altijd leuk om je te zien. Hé, dat rijmt.
0: Ja, dat rijmt.
4: Zullen we samen rijmpjes gaan maken?
0: Gigantisch!
4: Ik begin. Op een dag had de reus zijn laarzen verloren.
0: Zijn geschreeuw was in heel het bos te horen. Klein Duimpje, ik weet het, jij hebt dit gedaan.
4: Geef me mijn laarzen, blijf nou toch staan.
0: Klein Duimpje wilde ze toch even lenen.
4: En wat?

In het peuteruurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

Thank you.

0: Axel en Pip spelen vandaag tikkertje in de tovertuin. Ze willen allebei heel graag winnen en ze letten helemaal niet op waar ze rennen.
1: Tikkie, jij bent hem!
2: Hé, hey, wacht! Ik krijg je wel, hoor! Kom hier!
3: Hé, hey, kijk eens uit!
2: Oh, sorry mannetje, ik vloog uit de bocht. Kom je uit je holletje?
3: Ja, ik kom wel even kijken of alles boven nog hetzelfde is.
2: Oh, nou, hetzelfde als gisteren hoor, molletje. Toch, Pip?
1: Nee hoor, niet helemaal. Kijk eens naar dat struikje. Daar hangt ineens een netje en er zit een grappig beestje in.
2: Oh, zo, moet je al die pootjes zien.
1: Ik weet wat dat is. Dat is een spin. En dat netje heet een spinnenweb. Dat is een huisje. Wat een gek huisje met die draadjes. Ja, die draadjes die plakken. Zo vangt hij zijn eten. Vliegjes en zo.
2: Eeuw, vliegjes. Hoe kan die spin ook blijven hangen aan al die dunne draadjes?
1: Omdat die dunne draadjes ook super sterk zijn. Zo'n spinnetje kan er makkelijk aan hangen.
4: Ja, tuurlijk. Zo'n spinnetje misschien wel, maar echt geen, olifant.
3: Olifant? Die zijn hier toch niet?
2: Oh nee, en ik dan? Toetoetoe! Hier is Woezel, de olifant, met zijn grote flapperen. Ik wil ook in die webbedraadjes wonen.
5: Gekke Woezel.
2: Zie je wel, Pip en ik hadden gelijk. Er kan niet een olifant in zo'n webbedinges hangen.
1: Miauw, arm spinnetje. Nu heb je zijn huisje kapot gemaakt, Woezel.
2: Nou, dan maak je toch gewoon weer een supersterk huisje. Kom, Pip, we gaan naar ons huis. Dat is een stuk sterker. Ik denk dat ik een lekker olifantenmiddagdutje ga doen.

0: zitten.
1: Huh?
0: Help, Pip! Een olifant op ons hok.
2: Huh? Waar is nou die olifant?
0: Oh nee, Pip, Pip, wakker worden.
3: Wat is er, Woezel?
0: We hebben het huisje van het spinnetje kapot gemaakt. En het is helemaal niet aardig van ons. Stel je voor dat er een olifant op ons huisje komt zitten. Dat vinden wij toch ook niet leuk?
3: Nee. Nee, dat is helemaal niet leuk. Arm spinnetje. Misschien zit er nog onder die struik, zonder huisje. Ga je mee zoeken, Woezel?
0: Spinnetje, spinnetje. Kom je in ons hok wonen in je webdingetje?
3: Dan mag jij alle vliegjes vangen. Spinnetje!
0: Oh, spinnetje, je bent er nog.
3: Sorry, sorry, spinnetje. Dat was heel dom van ons en helemaal niet aardig.
0: Nee, maar we hebben wel een goed idee, spinnetje. En ik denk dat je het wel leuk vindt.
4: Woezel en Pip spelen met Spinnetje in zijn nieuwe thuis. Het hondenhok. Of eigenlijk, van nu af aan dus ook, het spinnenhok.
5: Woezel en Pip! Auw!
6: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
1: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
0: Ja! Luister dan elke schooldag
1: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: hele podman en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo!

0: We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf had weer eens een heel vals en
1: gemeen... Zeg, Sprookjesdronk, waarom altijd die nare verhalen over mij? De kinderen gaan nog denken dat ik een boze wolf ben.
0: Ik vertel alleen maar wat ik hoor en zie gebeuren in het Sprookjesbos.
1: Ik ben juist heel aardig en vriendelijk. Het wordt tijd dat iemand dat verhaal eens laat horen.
2: Maar wat moet ik dan opschrijven?
1: Het echte verhaal van de wolf. De wijze dingen die ik zeg, hoe ik mijn vrienden help.
2: Nou, dat wordt nog een flinke kabouterklus.
1: Nou, 10 goudstukken betaal ik je voor.
2: Oh.
1: Je hoeft alleen maar met me mee te lopen en te noteren wat ik meemaak.
2: Ah.
1: Hé, Roodkapje, op weg naar je oma?
3: Ik mag niet met vreemde wolven praten.
1: Jouw oma is toch dol op bramensap? Verderop staan braamstruiken. Ga mee, bramen plukken.
4: Als jij zo vrolijk doet, wolf, ben jij meestal weinig goeds van plan.
1: Langhalzige vriend. Ik ga net bramen plukken met de kleine meid.
4: Mm. Kom, Roodkapje. Ik breng je naar je oma.
3: Dat is goed.
1: Mm. Met zo'n uitkijktoren in de buurt valt er hier nooit eens wat te beleven. Eens kijken. Met een valse leeg probeerde de slechte wolf Roodkapje mee te lokken. Gelukkig kwam Langlek, anders was het arme kind zeker opgegeten. Hé, hé, hé, wat is dit?
2: Nou, ik schrijf eerlijk op wat jij meemaakt.
1: Ja, dat schrijf je vanaf nu het tegenovergestelde op van wat je zegt.
2: Het tegenovergestelde?
1: Ja, wat er gebeurt, maar dan andersom. Hier betaal ik toch geen 10 goudstukken voor?
2: Hoe ga je eigenlijk aan die goudstukken komen? Eerst betalen, dan schrijf ik pas verder.
1: Ja, rustig maar. Die haal ik bij de draak.
2: Oh, durf je dat?
1: Nou, dat vreselijke monster is er even niet. Hou de wacht, dan haal ik die goudstukken.
2: Wat zal ik nou opschrijven? Nou ja, het tegenovergestelde dan maar. Dapper liep hij de grot in. Ik ben heus niet bang voor dat slome reptieltje, zei hij. Die domme fikkiestoker kan wel een paar goudstukken missen.
5: Slome reptieltje? Domme fikkiestoker? Hé, wie bedoel je daarmee? Ja,
2: het is maar een verhaaltje.
5: Wie is er niet bang voor mij?
2: Ik kan het uitleggen.
5: Laat me dat boek lezen.
1: Draak! Hoor je dat gerinkel? De reus is bezig van je schat te stelen.
6: Ja, wat moet jij hier?
1: Ik probeerde de reus tegen te houden. Maar hij staat zijn zakken vol te proppen met jouw goud.
6: Ah, wat gebeurt hier toch allemaal?
1: Ko, ren voor je leven.
2: Je hebt me gered. Je bent een echte held.
1: Schrijf dat boek nou maar snel vol. Dan kan iedereen het vanavond horen. Graag de aanwezigen. Na al die stomme verhalen van de sprookjesboom is hier dan eindelijk het echte verhaal van de wolf. Geschreven door Ko. Begin maar, Ko.
2: Iedereen vindt de wolf een vriendelijk beest.
1: Ja.
2: Maar bij gevaar is het een slap en bang dier.
1: Wat?
2: Hij heeft mij in de steek gelaten toen de draak achter me aan zat.
1: Nee. Ik heb je gered. Ik was een held.
2: Maar ik moest toch het omgekeerde opschrijven?
1: Nee, ja.
2: De wolf nam het goud van de draak mee naar huis.
6: Ja, maar... Aha! Gouddief. Jij zei dat de reus van mijn schat had gestolen.
2: Oh, dat is gemeen, hè?
1: Vrienden, luisteren. Ko heeft het verkeerd opgeschreven.
2: Ik heb het precies opgeschreven zoals jij wilde.
1: Ja, maar...
2: Ik weet al hoe dit verhaal afloopt.
6: En ik ook.
1: Zeg, mag ik nou nooit eens een keer een einde met... De wolf leefde nog lang en gelukkig.
0: Je kunt nooit lang verstoppen wie je echt bent. Een boze, bange wolf blijft een boze, bange wolf. En ondeugende geitjes blijven... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: Kidsradio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kidsradio is cool.
4: Kidsradio is echt super.
5: Kidsradio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kidsradio.
7: Kidsradio, heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kidsradio.

0: Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.
1: Wij staan op wacht.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap en de sterrenveeën ontsnapten, zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug, want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
0: Wie
1: had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Een feestje.
1: Jongens, meisjes.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw!
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: 1. Goodbye to you. Farewell.
1: Hey, ik ben DJ Arnoud.
2: En ik ben DJ Mayoni.
1: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
2: met het programma Opstaan.
3: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
2: Opstaan!
1: Met de leukste liedjes.
2: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
1: En de geheime prijsvraag.
2: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de

Hey. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar...

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Toverdag.
1: Wij luisteren naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Tik het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het Ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt. De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
1: Wauw!
0: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
6: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
7: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
8: Hallo Kids Radio.
9: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
10: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
8: De wereld van Studio 100.
11: Hartie, Bartie.

20 minuten gespeeld en daar gaan ze weer. Mooie combinatie op rechts. De burgemeester aan de bal, naar Octaaf. Je leeft terug tot bij Van Leemhuizen. Oeh, balverlies. Snelle counter, een gevaarlijk schot. En schitterend wat Marie daar doet. Die haalt hem uit de bovenhoek. Verre uittrap, zeer verre uittrap. En Octaaf is door. Octaaf gaat. Octaaf is door. En dribbelt. Hij gaat. Hij gaat alleen op de doelman af. Hij scoort binnen.

0: Ken jij een vis die kan fluiten? Nee? Ik ook niet.
1: Elke middag van 3 tot 4, de wereld van Studio 100.

uit! Toet, toet, kijk uit! Hallo! Toet, toet, kijk uit! Ga je mee? Oh, wacht! Toet, toet, kijk uit! Is het al groen?

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Artie Bartie.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: is Hallo Kids Radio. Ticket alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: tik het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer naar...

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe Sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: tik het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg. Ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw.
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leukste-uitjesverkiezing.nl.
3: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
3: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
0: Aha.

0: Klik het alarm.
1: Yes!
0: Ga nu naar de website hallokidsradio.nl en maak kans op tickets voor het Dolfinarium. Het ticketalarm. De hele zomer bij Hallo Kids Radio.

0: dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja!
1: Nou ja, dat was mijn geheim. Maar niet verder vertellen, hè? Want dan weet iedereen het. Dan weet straks het hele bos wat ik uitvreet. Staat straks iedereen bij die rode schoentjes? Nee, dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
2: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: En ik ook.
5: Kids Radio is cool.
6: Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Het lelijke jonge eendje. Ergens in ons land is er een klein riviertje dat zo blauw is dat de hemel jaloers werd als ze er al naar keek. Waar de bladeren zo groen zijn als het groenste gras. Aan het begin van de zomer, te midden van al dat groen, ligt het nest van moeder eend.
1: Ik ben al zo lang aan het broeden. Wanneer zouden de eieren uitkomen?
0: En net op dat moment hoorde moeder eend iets kraken. Ze stond op en zag onder zich de eieren breken.
1: Mijn kinderen, daar zijn jullie. Wat zijn jullie mooi.
2: Mama, mama.
3: Wank, wank, wank. Ik wil zwemmen.
2: Zwemmen? Ik wil duiken.
4: Mama,
2: mama, mama, mama.
1: Jullie zijn de mooiste eendjes die ik ooit heb gezien.
0: Moeder eend wilde van het nest afstappen, maar ze zag dat er nog één groot ei in lag.
1: Nog één ei te gaan.
0: Op dat moment kwam de oude roddeleend aanzwemmen.
5: Gut, gut, gut, gut, gut, meisje, wat een leuke kinders heb je.
1: Dankjewel.
5: Maar gut, gut, wat moet je met dat lelijke kalkoenei?
1: Dat is geen kalkoenei, het is mijn ei.
5: Nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, nou, als ik jou was, zou ik het in de plomp gooien. Ik heb ook kort in zo'n ei in mijn nest gehad. Maak, wat een ellende was dat. En lelijk dat het ei was. Toen heb ik het huppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppet
0: En terwijl de roddeleend ervan doorging, vleide moeder eend zich weer liefdevol op haar nest.
4: Wanneer gaan we zwemmen, mama?
1: Eerst wil ik dit ei uitbroeden en dan gaan we zwemmen.
3: Maar wat moeten wij dan doen?
1: Wachten.

0: Na 3 dagen brak ook het laatste ei. Moeder Eend stond op en zag haar laatste kuiken.
1: Hé, dat werd tijd.
2: Wat ben jij een grote jongen?
3: Mama!
2: Kom maar bij mij.
3: Wat is hij lelijk?
4: Hebben we daar al die tijd op moeten wachten?
1: Laten we hem lelijkje noemen.
5: Lelijkje! Lelijkje!
2: Laat dat. Ik wil dat jullie lief zijn voor je broertje. Hij is net als wij.
4: Maar hij is zo groot en grijs.
2: Wees maar blij, want nu kunnen we beginnen met de zwemlessen.
5: Jippie!
4: Zwemmen! Zwemmen! Zwemmen!
1: Zwemmen!
3: Zwemmen! Zijn mijn zwemvliezen? Oh nee, die heb ik zelf.
0: Ze liepen naar de kant van het water en moeder Eend leerde haar kinderen hoe ze moesten zwemmen. En al gauw zwommen de eendjes door het water alsof ze nooit anders hadden gedaan.
2: Wat leren jullie toch snel?
0: In een keurige rij zwommen moeder Eend en haar kinderen naar de eendenvijver, waar het een drukte van belang was. Het lelijke jonge eendje zwom helemaal achteraan in de rij, want zijn broertjes en zusjes lieten hem er niet tussen.
6: Moet het net daar zien.
4: Ik zei toch dat hij lelijk was?
6: Ja, hij is werkelijk mislukt als eend.
4: Maar hij is zelf mislukt als kalkoen. Gut.
6: Kalkoenen zwemmen toch niet?
4: Ja, maar dat maakt hem ook zo mislukt.
0: Kwak. Moeder Eend hoorde hoe de andere eenden dachten over haar jongste zoon.
2: Ze kunnen zeggen wat ze willen. Hij is mijn zoon en ik zal hem leren een goede eend te zijn.
0: Aan het einde van de warme zomer, toen de bladeren al begonnen te verkleuren, was de tijd gekomen om naar het zuiden te vertrekken.
5: Jojojo, we gaan naar het zuiden!
1: Zon, ik kom eraan! Waar is mijn zonnebrand?
2: Rustig maar jongens, rustig.
3: Jongen, naar het zuiden! Dat wordt de grootste reis van ons leven, hé jongens?
0: De eendjes, die inmiddels al een stuk groter waren geworden, sprongen in het water. Terwijl moeder Eend haar vleugels spreidde en wegvloog naar de horizon.
3: Jongens, zullen we samen gaan? Samen naar het zuiden vliegen?
4: Lijkt me hartstikke leuk, maar doe het toch maar niet.
3: Je denkt toch niet echt dat je met ons mee mag vliegen? Dat zorgt alleen maar voor turbulentie.
0: Nog voordat het eendje kon beseffen wat zijn broertjes en zusjes hadden gezegd, vlogen ze al weg. En daar zat hij dan, helemaal alleen aan de rand van de vijver.
4: Nou ja, ze gaan er zomaar vandoor. En nu sta ik hier helemaal alleen.

0: Het lelijke jonge eendje plonsde in het water en zwom over de rivier. Weg van de eendenvijver en weg van al die dieren die hem zo vreselijk hadden geplaagd. Hij volgde de rivier steeds verder en kwam op plaatsen waar hij nog nooit van had gehoord. Na weken van zwerven ontmoette hij op zijn lange tocht twee wilde ganzen.
1: Zeg, kerel, wat doe jij hier?
2: Die eendenvijver is een heel eind hier vandaan.
3: Ben jij er wel eens geweest?
1: Tuurlijk, kerel. Ik had er ooit een lelijke vriendin. Vreselijk was het.
3: Ik vond het er ook vreselijk.
2: Dan blijf je toch lekker bij ons. Hoe heet je?
3: Ze noemen me Lelijkje.
0: Net op dat moment klonken er schoten. Er vlogen kogels over het water, die suisten door het riet.
1: Alarms, alarms, alarms!
2: Redden wie zich redden kan!
3: Wat is dat?
1: Het was een eer je te leren kennen, meneer Lelijkje.
0: Overal vlogen wilde ganzen op uit het riet om te ontkomen aan de jagers. Het eendje stopte zijn kopje diep onder zijn vleugels en wachtte tot het weer stil was.
3: En nou is iedereen weer weg. Laten ze me weer alleen.
0: Zo bleef het lelijke jonge eendje weer alleen achter. Ongemerkt kwam er een vos op hem afgeslopen.
3: Niemand wil me kennen.
4: Ah, jawel. Ik weet iemand die jou heel graag wil leren kennen.
3: Oh ja? Wie dan?
4: Ik.
3: Jij wil me opeten.
4: Natuurlijk wil ik jou opeten. Met huid en veren.
3: Ik ben toch geen kalkoen?
0: Het eendje zette het op een lopen en stoof in volle vaart over het water. De vos, die bang was voor water, bleef beduust op de oever staan.
4: Oh, daar gaat mijn lekkere bootje.
0: Een heel eind verderop kwam het eendje tot rust, op een plaats waar de rivier uitmondde in een klein vijvertje midden in het grote bos.
3: Je wordt wel moe van dat zwemmen.
0: Naast het vijvertje stond een huisje dat zo scheef was dat het haast omviel. De deur was zo kapot dat het eendje door een van de kieren naar binnen kon lopen. Daar zag hij een kip en een kat.
5: Wat moet jij hier?
3: Ik ben op zoek naar een plek waar ik me thuis kan voelen.
6: En jij denkt dat je je thuis hoort?
3: Misschien wel.
5: Wat kun jij?
3: Niets, denk ik.
5: Dan ben jij dus nutteloos. Ik kan blazen en spinnen om het vrouwtje gelukkig te maken. En mijn vriendin de kip legt verse eieren, zodat het vrouwtje te eten heeft.
0: Toen het eendje om zich heen keek, zag hij een oud vrouwtje in een schommelstoel. Hij liep naar haar toe en begon te kwaken.
6: Nee, maar moet je dat nou toch eens zien? Een eendje. Oh, wat leuk dat je hier bent. Wil je hier blijven wonen?
0: Dat wilde het eendje wel.
6: Dan kun je ook eieren voor me leggen. Als je tenminste een vrouwtje bent. Nou, dat moeten we dan maar afwachten.
0: Het vrouwtje gaf het eendje te eten en een nest om op te broeden. Maar toen ze die avond naar bed ging, kwamen de kat en de kip naar hem toe.
5: Wat denk jij wel niet dat je aan het doen bent?
3: Ik moet echte eieren leggen voor die lieve mevrouw.
6: Wat? Ben ik dan? Wat denk je dat ik leg? Wat? Chocolade-eieren?
0: Maar na 2 weken had het eendje nog geen ei gelegd.
6: Wat? Je bent een bedrieger. Je kunt helemaal geen eieren leggen.
7: Wow, jij zult nooit nuttig worden. Je kunt niet blazen en spinnen zoals ik om het vrouwtje gelukkig te maken. Je kunt geen eieren leggen voor het vrouwtje om te eten.
6: Wat? Wat doe je hier nog?
7: Ga toch weg!
6: Ga weg!
0: Dat liet het eendje zich in 2 keer zeggen. Zo snel als zijn pootjes hem konden dragen, liep hij naar het vijvertje en zwom terug de rivier op.
3: Ik geloof dat ik voor altijd alleen blijf. Ik wil niemand meer zien. De wereld is gemeen.
0: Zo zwom het lelijke jonge eendje weer verder. En vele barre weken bleef het alleen. Toen de zomer weer aanbrak en de zon weer begon te schijnen, zwom het eendje op een open vijver en zag daar 3 zwanen. Prachtige witte zwanen.

0: Maar toen hij zijn kop naar het water boog, zag het eendje de prachtige weerspiegeling van zichzelf.
1: Ben ik dat? Maar ik ben zo mooi.
2: Maar natuurlijk ben je dat.
3: Je bent een zwaan, net als wij.
4: Waarom blijf jij niet bij ons?
1: Bij jullie?
3: Maar natuurlijk, je hoort toch bij ons.
1: Ik ben een zwaan. Een echte zwaan.
0: Nog nooit in zijn hele leven had het eendje zich zo gelukkig gevoeld. Voor de allereerste keer hoorde hij ergens bij. Hij was een zwaan geworden en had eindelijk zijn vrienden gevonden. Eén voor één stegen de zwanen op en samen vlogen ze naar het zuiden.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Van 4 juli tot en met 30 augustus stap je in een betoverende wereld vol magie tijdens de Sprookjesweken in de Julianatoren. Geniet van de te gekke attracties en laat je betoveren door de sprookjesshows met Dino en Dina, Mevrouw Suikerspin, Jul en Julia, Cas de Ranger en met mij, Meneer Kaasgraaf. Beleef spannende avonturen in de nieuwe theatershow Jul en Julia en de Magische Wensput. En stel stap voor stap je eigen sprookjesboek samen in de gloednieuwe sprookjesroute. Kom ook en laat je dromen werkelijkheid worden. Julianatoren, te gek!
1: De leukste uitjesverkiezing is weer begonnen. Welk uitje vind jij echt super gaaf? Een dierentuin, een attractiepark of misschien wel een museum? Stem op jouw favoriet. Met jouw stem zorg je er niet alleen voor dat jouw favoriete uitje misschien wel wint, maar je maakt ook kans op een jaar lang dagjes weg, ter waarde van wel 500 euro.
2: Wauw!
1: Dus stem nu op jouw favoriete uitje via leuksteuitjesverkiezing.nl.
3: Onze scholen zijn weer begonnen. De zomervakantie is voorbij en duizenden kinderen gaan weer naar school. Wist je dat er juist in september opvallend veel verkeersongelukken met scholieren gebeuren? Help mee om het verkeer veiliger te maken. Let extra goed op fietsende en lopende kinderen. Geef ze de ruimte en pas je snelheid aan. Samen zorgen we ervoor dat ieder kind veilig op school aankomt.
4: Dit is Hallo Kids Radio.
5: Hallo Kids Radio.
4: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: luister, daar kom ik weer terug.
1: Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaatsgraaf.
3: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
2: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
4: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ja, daar zijn we weer. Doe de warming up.

0: De wolf en de zeven geitjes. Op de rand van een eeuwenoud bos en de groenste weide die je ooit hebt gezien, stond een huisje. Niet al te groot, maar groot genoeg voor de zeven kleine geitjes en hun moeder. Elke dag speelden de zeven kleine geitjes op de weide. En altijd lette moedergeit goed op of de boze wolf niet in de buurt was. Tot die ene dag.
1: Luister goed, kinderen. Ik moet even boodschappen gaan doen in het dorp, want we hebben geen melk meer. Dus ik wil dat jullie allemaal naar binnen gaan. Daar is het veilig. Onthoud goed dat jullie voor niemand de deur open mogen doen. Alleen voor mij. Weten jullie hoe je de wolf kunt herkennen?
2: Aan zijn zware stem en aan zijn zwarte poten.
1: Heel goed. Jullie zijn brave, beste kinders. Dus let goed op en laat niemand binnen, hè?
0: Moeder geit pakte haar boodschappenmand, liep de deur uit en het oudste geitje sloot de deur. Niemand kon meer binnenkomen.
2: Zullen we een spelletje spelen? Ganzenbord!
0: Alle geitjes waren dol enthousiast en vlug werd het ganzenbord op tafel gelegd. Maar toen werd er op de deur geklopt.
3: Wie kan dat zijn?
2: Mama is pas net weg.
4: Kindertjes, doe eens vlug open.
3: Wie bent u?
4: Ik ben jullie lieve moedertje met de boodschapjes.
2: Nee, onze moeder heeft een heel andere stem. U bent de boze wolf.

0: De wolf voelde zich betrapt, maar wilde het nog niet opgeven. Hij liep naar het dorp en vond daar de kruidenier.
1: Goedemorgen, wat kan ik voor...
2: U bent een wolf!
3: Ik wil nu meteen een pot honing.
2: Maar natuurlijk, wolf!
3: Dat zal die geitjes leren. Als ik deze hele pot met honing op heb, dan klinkt mijn stem net zo zacht als een lief geitje.
0: Zo gezegd, zo gedaan. En de wolf liep terug naar het huisje en klopte opnieuw op de deur.
2: Wie is daar?
3: Ik ben het jullie lieve moedertje en ik wil graag naar binnen.
4: Jiri, dat is mama. Wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn poot voor het venster. Maar alle geitjes zagen meteen dat het de gitzwarte poot van de boze wolf was.
5: Jij bent helemaal onze moeder niet. Onze moeder heeft hele mooie witte pootjes.
4: U bent de boze wolf.
0: De wolf was vastberaden dat hij alle geitjes wilde opeten en snelde terug naar het dorp. Daar zag hij de bakkerswinkel.
1: Goedemorgen, wat kan ik...
3: Ik wil een grote zak meel om een poot weer te maken. En wat kost dat?
2: Maar, natuurlijk, meneer de wolf.
0: De geschrokken bakker wist niet hoe snel die moest zorgen voor een grote zak meel. De wolf graaide de zak uit de handen van de bakker en stak zijn poot in het meel. Toen zijn poot zo wit was als sneeuw, liep hij als een razende terug naar het huisje van de 7 geitjes en klopte op de deur.
3: Lieve kindertjes, hier ben ik dan eindelijk, jullie allerliefste moedertje.
5: Daar is onze mama!
0: Maar het oudste geitje wist wel beter.
4: Nee, wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn witte poot op de rand van het venster.
4: Daar is onze mama!
5: Dat is mama!
2: Mam, kom snel binnen!
0: De geitjes deden de deur open en voor ze het wisten sprong de grote boze wolf naar binnen. Hij graaide om zich heen om de geitjes te pakken te krijgen en ze op te eten.
3: Ik zal jullie allemaal opeten, je kunt je niet verstoppen.
0: De geitjes stoven alle kanten op, in de kast, onder het bed, in de open haard en zelfs in de oven. De wolf vond ze allemaal, alhoewel... Het jongste geitje had zich verstopt in de grote staande klok en was daardoor onvindbaar.
3: Dat was pas lekker. Laat ik nu maar gaan rusten in de zon, want mijn buik is veel te vol.
0: Langzaam strompelde hij naar buiten en ging languit liggen tegen een oude boom.

0: Niet veel later kwam Moedigheid terug uit het dorp. Ze zag de openstaande deur en rende naar binnen.
1: Mijn kinders. Waar zijn mijn kinders? Nee!
0: Alle tafels en stoelen waren ondersteboven gegooid. Alle kasten stonden open, zelfs de oven. En dekens waren van de bedden gerukt. Luid mekkerend liet Moedigheid zich op een stoel vallen. Maar plotseling hoorde ze geluid uit de klok komen.
1: Wat kan dat zijn?
0: Ze opende de klok en het jongste geitje sprong naar buiten.
2: Mama, mama, de grote boze wolf is hier geweest en hij heeft iedereen opgegeten.
1: Opgegeten? We moeten die wolf vinden. Kom mee.
0: Samen liepen ze naar buiten en daar zagen ze de wolf. Rustig slapend tegen een oude boom. Moeder geit luisterde aandachtig tegen de buik van de wolf.
1: Ik hoor gemekker. Misschien leven al je broertjes en zusjes nog. Ga snel een schaar halen.
0: Het jongste geitje rende met zijn korte pootjes zo snel mogelijk naar het huisje om de schaar te halen.
1: Ik zal zijn buik openknippen en dan kunnen we zien of ze er nog zijn.
0: Moeder geit knipte de buik van de wolf open. Al haar kinderen sprongen er heel huids uit. Want de wolf had zo gulzig gegeten dat hij vergeten was om te kauwen.
2: Mama, het was zo donker.
3: En zo eng.
1: Ik ben zo blij dat jullie weer terug zijn.
2: Maar mam, wat doen we nu met de wolf?
1: Ga allemaal stenen zoeken. Grote stenen, zo groot als je ze kan dragen. Dan stoppen we die stenen in de buik van de wolf en dan naaien we hem weer dicht. Als hij wakker wordt, zal hij denken dat jullie allemaal nog in zijn buik zitten.
2: Snel, stenen zoeken!
0: De zeven geitjes renden het bos in en kwamen terug met de grootste stenen die ze konden dragen.
1: Nu heb ik alleen nog naald en draad nodig om de buik weer dicht te naaien.
2: Dat haal ik wel, mama.
0: Het jongste geitje kwam zo snel mogelijk terug. En moeder geit naaide met een dubbele kruissteek de buik van de wolf weer keurig dicht.
1: Nu gaan we snel weer naar binnen, voordat de wolf wakker wordt. We kunnen voor het raam kijken wat er gebeurt. Allemaal naar binnen!

0: Binnen zaten alle geitjes gespannen voor het raam. Want wat zou er gaan gebeuren? Ze hoefden niet lang te wachten. Want al snel werd de wolf wakker.
1: Wat is mijn buik toch zwaar. Ik heb veel te veel gegeten. Ik moet wat drinken daar uit die

0: buiten gaan kijken.
1: Nu de wolf is verdronken, hoeven we nooit meer bang voor hem te zijn.
2: Ik zal jullie nooit meer alleen laten.
3: De geitjes maakten bokkensprongen en dansten rond de waterput. De wolf was verdronken en alles was weer zo veilig als het altijd was geweest.

Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik ben de boze wolf. Kon ik maar de held zijn,

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

0: so they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.
1: Heb je alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

niemand erin, niemand eruit. Dat zegt het teken van de fluit. Dus, niets vergeten? Alles bij je? Dan kunnen we gaan rijden!

Dag allemaal, ik ben Shania en als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

een rover, zo Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst en op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in jouw

0: Nou snap ik het juist. Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht.

Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk ook jullie.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Is Hallo Kids Radio.
8: Kom Jana, het is zover.
9: Ja, ik heb er zin in.
8: We gaan

0: beetje vol, Janna.
1: Tuurlijk, Sarah. Wat gaan we eigenlijk nog meer voor leuke dingen doen?
0: Nou, nog veel meer.
2: Taarten bakken, hupsakee. Plakken met papier-maché.

0: was superleuk, Janna.
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duim omhoog.
2: Er zijn hele leuke liedjes op Kids Radio. Groetjes, Denisa. Doei!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou, dat scheelt.
1: Hey, hallo. Ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.